0: KBC Radio. KBC.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 1 tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Mighty KBC, where?

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Vliegtuig van de Pakistanse maatschappij K2 Airways is vermist geraakt tijdens een vlucht naar de kuststad Karachi. Aan boord van de vlucht vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zijn 5 bemanningsleden. De piloot meldde onderweg navigatieproblemen en vroeg om hulp. Kort daarna verdween het toestel van de radar. Er wordt nu gezocht in de Arabische Zee, waar het vliegtuig mogelijk kan zijn neergestort. Het Amerikaanse leger zou waarschuwingen over verouderde doelinformatie hebben genegeerd bij een aanval op een school in Iran. Dat meldt CNN op basis van 3 bronnen. Bij die aanval in februari kwamen volgens Iran zeker 168 kinderen en 14 leraren om het leven. Militairen zouden onder druk hebben gestaan om snel doelwitten te kiezen. Het Amerikaanse onderzoek naar de aanval loopt nog. President Trump zei dat we mogelijk nooit zullen weten wie aansprakelijk was, terwijl het bewijs maar toeneemt. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: KBC, where the music never stops.
3: We are officially the hottest AM station.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Dit is Jos Daastra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. Een vliegtuig van de Pakistanse maatschappij K2 Airways is vermist geraakt tijdens een vlucht naar de kuststad Karachi. Het Amerikaanse leger zou waarschuwingen over verouderde doelinformatie hebben genegeerd bij een aanval op een school in Iran. Dat meldt CNN op basis van 3 bronnen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
6: Turks fluit is mooiste fluit.
5: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
6: Oh, is mooie Turkse fluit.
5: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
6: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
5: Oh, dat is mooi.
6: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
7: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 10 minuten oponthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Leidschendam en Knoopend Hoflied. 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Bresseplein. 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Een kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech.
7: We are officially the hottest AM station.
8: A9M. Beleef

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
6: Dit is Jos Daastra met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 100 kilometer file. De meeste vertraging is er op de wegen in Brabant en rond Rotterdam. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintam en Waardenburg een half uur oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A20. A27 Breda richting Gorinchem. Voor Gorinchem een kwartier. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een vrachtwagen met pech. Tussen Best en Moergestel een half uur extra reistijd.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Marcel Stuinstra met het Radio Nieuws. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 250 kilometer file. De meeste vertraging is er op de wegen in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Van knooppunt de Bresseplein 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de A20. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en Barendrecht 20 minuten. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel ruim een half uur op onthoud. Er staat een vrachtwagen met pech.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20. Stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Jos Daarstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 200 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarden-West en Naarden, 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld, 3 kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Utrecht naar Apeldoorn kan omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg, 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopert de Bresseplein, 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A20.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws.
2: Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 150 kilometer file. De meeste files staan in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden-West en Naarden een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld 10 minuten vertraging. Daar zat een vrachtwagen met pech. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en Knoop het Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Dit is John Staastra met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog 90 kilometer file. De dagelijkse files nemen af. De meeste staan nog in Brabant en bij Rotterdam. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Een kwartier vertraging. Voor Geldermalsen ook een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Bij de Benelux-tunnels zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Een kwartier oponthoud na een aanrijding. Drie rijstroken zijn dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Bresseplein. 20 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A20.

0: Marcel Stuinstra met het Radio Nieuws.
1: Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Brabant en bij Rotterdam. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en de afrit Geldermalsen is de vertraging 3 kwartier door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens 1 kwartier oponthoud. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein ook 1 half uur extra reistijd door de werkzaamheden op de A20.

twee plaatjes gehad. Dave Clark 5 hadden we net. En de Bits and Pieces. En alweer zo'n mooie muziekdag op KBC Radio. En het Zoute Uur maakt daar deel van uit. En we hoorden daarnet dus, om te beginnen, Starbuck. Zoals gezegd, Dave Clark 5. Allemaal leuke liedjes in dit programma, vind ik zelf. Nu graag je aandacht voor Billy Joel en James.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: In deze aflevering van KBC's Zoute Uur iets over de menselijke stem. In een boek van Wim Daniels las ik daar het volgende over. Ofschoon het principe van de werking van de stem bij alle mensen gelijk is, heeft niemand dezelfde stem. Dat komt doordat er bij mensen verschillen zitten in de grootte en werking van de longen, de omvang van de stembanden, de bouw van de keel, mond en neusholte en de gemoedstoestand en de omgeving waarin je leeft. Zelf heb ik een jaar lang logopedie gevolgd. En dat kan je stem veranderen. Ik oordeel zelf niet over mijn eigen stem.

0: uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In Italië zijn twee voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Toeristen die in zwemkleding of met ontbloot bovenlijf door het Italiaanse dorp Varenna lopen, riskeren voortaan een boete van 50 tot 200 euro. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
3: Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knopend Ridderkerk en Knopend de Bresseplein een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A20.

0: Nu nog even de titels met terugwerkende kracht. We hadden Nancy Sinatra en haar man Lee Hazelwood uit de jaren 60 en Lady Bird. En net Dr. Hook, geen echte arts, met Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Tijd voor onze dagelijkse
1: KBC's Retro Top 3.

Het is altijd een genoegen om de in de adelstand verheven Cliff te horen. Sir Cliff dus. Nog enkele platen te gaan en dan volgt de rest van onze programmering voor vandaag weer. Dus blijf erbij, blijf bij ons.

KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen. Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende reactie. De olieprijs steeg door de nieuwe escalatie fors. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In een interview met de Financial Times zegt Zelensky dat Oekraïense inlichtingendiensten rekening houden met zo'n scenario vanaf 2027. Volgens de krant zou Poetin kunnen denken dat dit het moment is, zolang VS-president Trump aan de macht is. In Italië zijn twee voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Volgens justitie zou een van de twee, een oud-inlichtingenofficier, jarenlang geheime militaire en veiligheidsinformatie hebben doorgespeeld aan de Russische ambassade in Rome. Daarbij zou ook de identiteit van Italiaanse geheimagenten in Rusland zijn onthuld. Naast Piras is ook een oud-collega aangehouden. Tegen vijf anderen loopt een strafrechtelijk onderzoek. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Volgens de Bat ontstond daardoor het beeld dat het dorp al was opgegeven, terwijl daar nog geen besluit over was genomen. Hij spreekt van een onomkeerbaar proces dat de besluitvorming juist heeft vertraagd. Het kabinet werkt nog aan een definitief besluit over de toekomst van het dorp. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. A7 Groningen richting Duitse grens. Voor de grens 20 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Bresseplein. Een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A20. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.
8: We are officially the hottest AM station.
9: Onderweg met Bob van Beten.

was Benne. Het was Benne die de tekende voor deze remix in 1988 van Bill Withers' Lovely Day. Ook de Sunshine Mix was er natuurlijk. Ben Liebrand in de mix. Denk hem ook aan. Slapeloze nachten heb je niet gehad, maar wel nagedacht natuurlijk over het feit dat je toch ook misschien wel van vrijdag op zaterdag naar... Oh, wat een nacht. Luisteren en dan hoorde jij om 2:00 volgens mij de Ben Liebrands mix. Maar goed, hij mixte dit ook in 1988 dus. Lovely Day van Bill Withers. Over een Lovely Day gesproken. Gezellig dat je er bent. Onderweg op afstevenend op het midden van de week. De midden van de werkweek, een zaagmomentje. Of Jos, of toch iemand anders. Ik had een berichtje van Jos. Als we even kijken, Jos de Zager, want daar heb ik het natuurlijk over. Via Messenger heeft hij zich al gemeld. Ze zullen zelf even zoeken zo. Messenger, Bob van Beter trouwens. Bob@kbcradio.nl is de andere mogelijkheid om in te breken in dit programma. Om je eigen programma voor te zetten. En als je verkeersmededeling hebt, dan doe je even VK als eerste. Afkorting van verkeer via Messenger. En dan zie ik dat redelijk snel op het beeldscherm. Zoals nu al. Voor uitlopend op de koffie. Ja hoor, Venlo. Richting Mönchengladbach op de A61. Daar is een grote politiecontrole. Dat zie ik niet, maar Gerrit zag het wel door beide ogen. De Winnetou is onderweg in Duitsland en zag dat. Of op terugkomende reis richting Nederland alweer. Dat kan ook natuurlijk. Maar er is dus een grote controle op de A61. Als je vanuit Nederland de 67 pakt Venlo, de grens overgaat naar Duitsland, dan heb je daar de controle. In de richting van Mönchengladbach. Een grote politiecontrole. Nou, prima allemaal, denk je dan. Er is niks aan de hand. Zeker niet, maar dan weet je dat. De Viking heeft zich gemeld. Chippy is er wel weer bijgekomen. Die had gisteren OR-dag. Vandaag ben ik thuis, zegt hij. En vandaag krijgt dochter Noah haar diploma. Wauw. Geweldig, natuurlijk. Hoort daar nog even een extra felicitant bij. Ja, bij deze dus van harte. We zeggen dat maar. Gefeliciteerd. En had je voor mij nog een bakkie en een tosti? Hé, wat denk je? Is de paus Rooms-Katholiek? Ja, dat mag ik toch wel hopen natuurlijk, ja. Nou, heel veel succes met dat diploma. En nog veel meer berichten. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Komt er allemaal aan. En als je iets wil sturen, vind ik dat leuk. En misschien heb je al iets gestuurd. Ho, ho, ho, ho. Henkie is er ook bij, zie ik. Michel van Doren en André heeft zich al gemeld. Net als Joop en Johan, AC. En Lambiek is erbij. En Hannes van Tontrans. Wel een feest. Harry in Brisbane heeft zich gemeld. Ja hoor, er zijn echt heel veel reacties. Rauwe Ruud is onderweg. En Greg is er ook bij van MRC. Dit is Another Talk to You met Ultra.

0: Another. And Talk to You, samen met 54 Ultra. Ja, dat is een bijzonder iets natuurlijk, want het is en Nederlands... en het is, ja, een beetje van alles en nog wat. Die 54 Ultra, om daar maar eens mee verder te gaan... is het muzikale project van de producer Johnny Rodriguez... met invloeden uit R&B, uit synthesizer pop, uit Latin soul, indie pop, van alles en nog wat. En hij noemt dat project van Johnny Rodriguez, daar hebben we het over, dat 54 Ultra... naar het debuutalbum Nostalgia Ultra van Frank Ocean. En het, die 54, dat slaat dan weer op Studio 54 in New York. Best wel leuk bedacht. Samen met dus Another. Dat is een Nederlands huisduo. House, voor de duidelijkheid. Talk to You. Ja, het draait al een paar maandjes mee, maar het is lekker zomers plaatje, vind ik. Goed. Wordt veel gestreamd. En wij draaien het ook lekker onderweg bij KBC Radio. Another. En 54 Ultra and Talk to You. Nou, en ik praat tegen jou en jij praat tegen mij. Dat doen we helemaal niet moeilijk om. Sterker nog, dat vinden we alleen maar leuk. Hoe zou het met Henkie zijn? De pre-pensionado Henkie?
1: Ja, goedendag. Bob en onderweg.
0: Yes. Hallo, waar hang jij uit?
1: Weer bij.
0: Ja, wat doe je?
1: Het is weer woensdag.
0: Ja.
1: Nou, ik best weer druk natuurlijk, hè. Inderdaad,
0: wat doe ik?
1: Weer meegemaakt.
0: Ja, vertel, iets dan.
1: We zijn weer aan de wandel, maar...
0: Oh.
1: Wel met een doel.
0: Waar ga je heen?
1: Ik ben over een kwartiertje bij oma Yvonne.
0: Oh, bij oma, ja.
1: Dan gaan we samen naar Zoetermeer oppassen op ons Sofieke.
0: Dus, oh ja, wat leuk.
1: Kom helemaal goed met ons. Ja, ik zou zeggen, maak er een mooie week van, Henk. Je hebt niet zoveel nieuws te vertellen natuurlijk.
0: Nee, maar leuk dat je er bent, Henk.
1: Oh, ik krijg mijn telefoon. Het is toch waar, hè? Hey mensen, de groetjes allemaal. Houdoe!
0: Ja, mensen kan wat druk zijn bij pre-pensioneren, hè, zeg maar. Lekker aan de wandel, dan weer snel naar Wernhout. Yvonne oppikken, oma Yvonne. En dan samen naar Zoetermeer. Of kleindochtertje Sofie passen. Nou, die wordt ook een flinke meid al, volgens mij. Ja, leuk als je vermeld met een gesproken bericht... of een fotootje of een videootje stuurt, of en een combinatie van. Of alleen maar, ja, het kan ook heel simpel een tekstje zijn of een duimpje... want als je druk bent, dan snap ik dat best. En vertel nog even hoe het gisteren was. Zou André dat ook willen?
2: Morgen, Bob, alle luisteraars. Ja, ik zit er ook bij.
0: En vermeld gisteren?
2: Nou, ik had gisteren nog live voor de Lier.
0: Ja.
2: Nou, dat bleek achteraf niet te kloppen. Die hadden niks besteld.
0: Oh.
2: Dus toen ben ik s'avonds in Westkaag beland bij het restaurant.
0: Ja.
2: Op de Maasdijk.
0: Ja.
2: En ja, dan vanmorgen vertrokken.
0: Oh ja.
2: Ben ik naar Dinteloord gereden. Heb ik een andere oplegger aan gepikt. En heb ik in de Moerdijk geladen voor Rums. Die ben ik dan kwijt. Dan rij ik zo meteen naar IJzermond, ga ik live voor Hogeveen. Dan gaan we het wel meemaken hoe ver we komen. Dus.
0: Ja.
2: In ieder geval, ik kan een hele tijd bij zitten. Maak er dus een mooie uitzending van. Groeten iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Houdoe. Nou, als de planning een beetje klopt, dan zou het leuk zijn. Een heilig vol programma heb je te gaan. Onderweg op KBC Radio. Duimpje van Johan. Duimpje van mij terug. Johan AC. Johan Airconditioning, zeg ik altijd maar. Michel is er ook bij gekomen. Ook zijn naam viel wel even. Hij zegt, morgen Bob, door dat barbecuen vanmorgen... ben ik maar naar een Turingen braadworst gaan halen. Niet te geloven. Ja, vanmorgen zat ik bij Utrecht en collega Robert-Jan... de verslaggever van Utrecht is Wakker. We gaan wel even presenteren. Is vanmorgen naar Kokkingen gegaan... en had een afspraak met een barbecue-specialist. En die maakte echt een barbecue-ontbijt. Croissantjes op de barbecue. Ja, dat was bijzonder. En jij hebt hetzelfde, Michel, als dat ik had vanmorgen. Het water liep mij in de mond. En vandaag ook natuurlijk voor een tosti of een iets anders. Plat eitje of zo. Kan allemaal besteld worden via Messenger Bob van Beten... of bob@kbcradio.nl. De kantinejuffje van Corrie maakt het in orde. En ik regel de koffie. Jij wil ook koffie, begrijp ik, hè, Michel? Mijn werkgever heeft toch weer een toertje Hamburg uit de Hoge Hoed getoverd. 9 adressen. En ondertussen heb ik al 3 gelost. Nu pauze uitmaken en een berichtje naar jou. Ik sta bij Zevental. En ik kan mooi luisteren. Goed zo. Mooi zitten, dom kieken, hoor je ook wel eens. Collega Jos van jou zeggen bijvoorbeeld. Ja, maar die doet dat vandaag niet hoor. Koffie is er aan het komen, zeg maar, Michel. En leuk dat je ook vanmorgen geluisterd hebt. Nou, dat doe ik morgenochtend ook nog. Niet barbecuen, maar daar een programma. En vrijdag ook nog. En volgende week niet, dan heb ik lekker van Utrecht een weekje vrij. En hoe we dan volgende week gaan invullen? En onderweg op KBC? Ja. Don't Don't worry, be happy, zeg maar. Dat gaat wel goed komen. Eens even kijken hoor. Nou, Hannes van Tontrans, Bob onderwegjes. We zijn er weer bij. Vandaag weer de pendel naar Frankrijk. Bob dubbelop in het gedaan. Belinda Carla, wat vind je daarvan? Nou, dat vond ik een leuke zangeres eerder gezegd. Die zat vroeger in de Go-Go's. Die hadden één grote hit, dat heette Vacation. En dat vond ik wel wat. En die meiden waren heel uitbundig, hartstikke leuk. Maar goed, ze ging solo en dat was ook leuk natuurlijk. Belinda Carlisle, Blue Heaven is a Place on Earth, is zo'n beetje haar grote solo-hit. Maar goed, we kunnen er nog twee bij verzinnen en dan hebben we een Bob dubbelop, zegt Hannes. Dat is wel weer waar. Nu alweer trouwens op de terugweg. Ik rij nu bij Vaux-sur-Sur. Dat is een mooie plek. Ik dacht Sur-Mer, maar nee. Vaux-sur-Sur. Of is het nou Vaux-sur-Sur? Ja, je moet dat op zijn Engels er weer uitspreken. Dat is lastig voor mij om dat te doen, hè. Alles. Maar zijn van een crack. Hoe is het met crack? Ja, crack van Mammoet Road Cargo. Bob, ik ben zo dadelijk aan het laden bij Aeropuerto Madrid. En dan ga ik richting Hollandia. Hollanda mag je gewoon zeggen. Alle MRC-collega's en andere collega's natuurlijk ook die luisteren. Werk ze. En ik kijk nu al uit. Je kijkt nu uit al met die ramptoeristen op de weg. Ja, die zijn er natuurlijk volop, hè. Het is vakantietijd. Crack. Maar goed. Ja, als beroepschauffeur moet dat toch allemaal maar even goed in de smiezen houden. Over beroepschauffeurs gesproken, er zijn er best wel veel. Als ik zeg Ruud, dan is het niet tuut, tuut, tuut en de groetjes van Ruud. Dit is Ruud van Nieden, ofwel Rauwe Ruud. En hij is niet alleen. Tuurlijk niet. Hij rijdt met Michiel, zijn zoon. Gezellig. We zijn lekker aan het karren in Zuid-Tirol, Italië dus, voor de duidelijkheid. Vanmorgen de laatste gelost en we hebben er ook al eentje geladen. De baandekoning van Italië wordt je al nu genoemd. Ja, zo gaat dat na de middag nog eentje laden hier in Italië. En morgen nog een restje in Duitsland. En vanmiddag gaan we dan met de vlam in de pijp. Over de Brenner, hè? Niet door de Brenner. Dat is echt moeilijk. Fijne show, Rauwe Ruud en Michiel. Michiel. Hè? Laat ik het nou wel goed zeggen. Lekker bezig. Lekker kilometers maken. Lekker genieten samen. Wie wil er nog koffie trouwens, mensen? Nou, nog even een paar. Lambiek, Dirk, die zegt... Morgen Bob, geen tijd om te luisteren omdat mijn moeder jarig is. Nou, maar dat begrijp ik wel. Maar wat leuk dat je dat even laat weten natuurlijk, ja. Zal ik dan een congratulations voor... Tuurlijk! Congratulations! Voor je moeder. 93 jaar jong. Lambiek, van harte gefeliciteerd. Wat een prachtige leeftijd alweer. Mooi. En Jos, nou ja, we zijn toch wel benieuwd. Morgen Bob, ja hoor, we gaan gewoon zagen straks om 12 uur. Hout zat hier. Er staat ongeveer bij een bos van, dan denk ik, nou, gigantisch. En Debbie, die staat naast hem. Die staat altijd achter hem. Dat is de vrouw achter de man, achter het stuur. Met z'n tweeën zijn ze lekker aan het vakantie vieren. Maar Jos mag even zagen zo meteen van Debbie. Nou, wat een lieve vrouw heb je toch. En jij hebt een lieve man hoor, Debbie. Zeker. Onderweg op KBC Radio, verkeersinformatie van de ANWB. Voor Europa hoor je zometeen en Stronger heb ik voor je van de Sugar Babes. Daar weer achteraan.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In België heeft het verkeer deze week vertraging door werkzaamheden op de E19 Brussel-Antwerpen. Bij Mechelen-Noord zijn tot volgende week vrijdag in beide richtingen minder rijstroken beschikbaar. Komend weekend wordt het weer druk op de Duitse wegen door vakantieverkeer. Met name op zaterdag is er veel verkeer onderweg. Drukke routes zijn onder andere de A3 Arnhem-Oberhausen, Keulen-Frankfurt, de A5 Karlsruhe-Basel, de A7 Würzburg-Ulm-Füssen en de A8 Karlsruhe-Stuttgart-München-Salzburg. In Frankrijk zijn er op zaterdag ook veel vakantiegangers onderweg richting het zuiden. Daardoor is het drukker op de A7, de autoroute du Soleil, en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In verschillende gebieden van Zuid-Frankrijk woeden er bosbranden. Maar voor zover bekend zijn er momenteel geen belangrijke doorgaande routes afgesloten. In Italië moet het verkeer de komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer er gedoseerd doorgelaten.
4: Onderweg.
0: Hier zijn de Sugar Babes en Stronger.

0: De meiden van de Sugar Babes. Stronger en onderweg op KBC. Ik vraag me trouwens af, Harry is er wel bij, maar hoe is het met Harry?
1: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.
0: Ja, precies. How is it down under in Brisbane op deze woensdagavond? Want dat is het natuurlijk voor jou. Ben benieuwd eigenlijk. Kom er maar mee, je weet wel wat te vinden, toch? Mailtje, tuurlijk, want je had je al gestuurd. Dus we gaan even wat more information about yourself hebben. Vinden we even fijn om te weten. Op deze woensdag, de 8e juli. Nog even een rondje post, het is goed. Oh, ik heb muziek klaargezet voor jou, Harry, trouwens. Dire Straits and Twisting by the Pool. Ik denk dat is wel even leuk om even samen met jou in Brisbane op jouw woensdagavond en onze woensdagochtend, voor de meesten onder ons nou wel ochtend, om dat even mee te krijgen. Mammoet Roodkarko, ik noemde Greg al eventjes, maar ook Luc de MRC Mossel is erbij en chef de Jerbas van MRC Ruud dus. Morgen Bob, zegt Ruud, ik ben er weer bij. Ik heb vannacht behagelijk aan de grens bij Arnoldstein gestaan. En nu heb ik een mooi rijdagie tot kort voor Firenze. Dus mooi 2 uur luisteren. Nou, gezellig. 1 hand aan het stuur. En die andere hand, die heb je natuurlijk vrij voor. Even een bakkie, zeg maar, Ruud. Goeie reis, hoor. En dan Luc, de MRC Mossel. Die zegt afgelopen maandag en gisteren dinsdag wat andere dingen aan mijn hoofd gehad. Iets in de privésfeer. Oké. Nou, hoef je niet alles te vertellen, maar dat begrijpen we ook wel. Dat houden we ook privé. Gisteravond vertrokken met het bootje naar Purfleet. Oh, wat leuk. Dan kom je ook niet elke dag. Wel eens, maar niet elke dag. Vandaag los in de buurt van Sheerness. Dus we zijn weer en route. Nou, goed op de lezen in ieder geval. Fijn dat je er weer bent. En route, zeg maar. Luc, succes met alles. Hans de Viking is erbij. Ik zei het al, Intersprint laat goed van zich horen. Rauwen Ruud heeft zich al gemeld en nu is Hans erbij. Foto's en zo komen vast in de loop van de uitzending. Nog dank voor die video's, hoor. Ik heb gistermiddag echt even lekker zitten kijken waar je allemaal geweest bent en zo. Zo kom ik ook nog eens ergens, hè, dankzij jullie allemaal. Joop Seidelaan Stolwijk, collega van André, is erbij met een blauw duimpje. Krijgt van mij natuurlijk meteen een blauw duimpje terug. Zo doen we dat, zonder problemen. Jan had ik gezegd, hè, Jan Grimwis. Duimpje van mij terug had je nog niet gekregen, maar JW wel. Ook een blauw duimpje dus van mij terug. Zo. En dan gaan we naar Henk en Anneke. Uit Dokkum. Maar waar zijn ze nou? Even kijken, hoor. Zo, ja. Morgen, Bob, we logeren nu in Hempens. En dan spreek ik het Engels uit, maar het is gewoon onder Leeuwarden. Hempens. En lang niet geweest trouwens, Anneke en Henk. Uit Dokkum. Heb je iets van de Doors bij de hand? Nou, ik zal zo even kijken of er niks voor de deur staat. Maar het zal toch wel lukken, denk ik, zometeen. Maar eerst, zoals beloofd, Dire Straits en Twisting by the Pool. Anneke en Henk. Veel succes en wat een mooie foto heb je gemaakt. Wat een mooi uitzicht. En die palmbomen, dat zijn echte Friese palmbomen. Dat ziet er fantastisch uit. Leuk om dat te zien. Dank voor de foto. Meer post zometeen. Messenger Bob van Meten en bob@kbcradio.nl. Je weet me te vinden, toch?
2: 50 jaar popmuziek. Jouw hit, jouw station. KBC.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: Bas Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In Italië zijn 2 voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging 10 minuten. Dat is een nasleep van een ongeluk. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel een kwartier vertraging. A7 Groningen richting Duitse grens. Voor de grens een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Velpenbroek en Duiven een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 5 minuten vertraging.

Dire Straits. Jawel. 1983. Harry is hartstikke druk op zijn veranda op dit moment. Ja, in Brisbane is het hartstikke winter. En dan moet je toch denken dat het heel gauw 25 graden boven het vriespunt is, hè? Tjonge jongens, hè. The world upside down en down under in dit geval. Lekker bezig. Eens even kijken wie er allemaal bijgekomen zijn. Via Messenger, Bob van Beethoven of bob@kbcradio.nl. Terwijl wij afstevenen op een Bob dubbelop. Wie weet Belinda Carlisle, wie weet een ander artiest met een tweetal nummers, of drie misschien ook wel. Of een echte Bob dubbelop in het kwadraat, dat zijn er vier natuurlijk. Maar dan zitten we al gauw, omdat we binnen 10 minuten moeten blijven als stelregel. Eigenlijk een beetje richtlijn. Zit je al gauw in de rock'n'roll tijd en al nummertjes die uit de jaren 50 en 60 komen. Al vier nummers van 2,5 minuut maakt ook 10. Dus ja, zit er een dingetje erbij van 3,5 minuut, heb je al een klein probleempje. Maar goed, problemen zijn er om niet te bedenken. Maar om die op te lossen als ze er zijn. Zo, wat een wijze uitspraak was dat van mij. José, Kees, Buck, de drie musketiers. Gisteren zouden ze aan route gaan. Volgens mij is dat allemaal gelukt, denk ik dan nu. Zou zomaar, hè? Ja, zou zomaar kunnen. Ook wij zijn erbij. Fijne uitzending, nou gezellig. Helemaal voor elkaar. JW is het trouwens ook. Jan-Willem van Apeldoorn. Met een blauw duimpje. Van mij ook een blauw duimpje terug, dan is het weer helemaal voor elkaar. En de tuinman dan? Nou, die had een hele leuke avond met Frank en Donna Sanders. Op dit moment ben ik met mijn moeder en zegt hij weer in het ziekenhuis bij de oogarts voor een controle. Ja, dat heet mantelzorg. Het is maar goed dat je veel tijd hebt, Martien, in de positieve zin van dit woord bedoeld, tijd. Want ja, toch fijn om die tijd door te brengen, maar ja, er is wel veel zorg nodig natuurlijk. Op de leeftijd die je moeder heeft natuurlijk. Herkenbaar. En achteraf, nu bij mijn moeder bijvoorbeeld er niet meer is, denk ik van, ben ik toch blij dat ik veel voor haar heb mogen betekenen. Ja. En mijn vader ook, hoor, trouwens, niet vergeten. Dus. Maar die heb ik dan nog wel, gelukkig. Ja. 86 werd hij op 22 juni. Gezellig. Afgelopen zaterdag nog gezellig met hem geweest naar Schellingwoude, waar we vroeger gewoond hebben, onder de rook van Amsterdam. Dat was gewoon leuk om daar bij de Oranje Sluizen te gaan kijken. En na 46 jaar kwamen wij er beide weer eens. Dat was heel leuk. Ook dat zijn momenten om van te genieten. Over genieten gesproken, ik heb al zin in koffie. Zijn er nog meer liefhebbers? Laat het weten, hè. Messenger Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl. Tijdens dit programma mag het niet, maar ik doe het wel zo meteen. Even een videootje bekijken die Hans intussen gestuurd heeft, de Viking. Oh, mooi stukje heb je gereden daar, zeg. Niet te geloven. Vanmorgen gelost in Larvik en daarna nog naar Sandefjord en Barkeken. En nu gelost in Hoogsund. Ik ben weer leeg, zegt Hans, de Viking. En nu richting Göteborg voor de boot te pakken. Dat is vanavond natuurlijk pas. Geloof het of niet, hier in Zweden is het al 25 graden en het zonnetje is erbij. Nou, dan heb je meer dan wij. En de hogere temperatuur. En al 25 graden, zeg. Gezellig naar de radio luisteren. Nou, we maken het en behouden het gezellig natuurlijk, Hans. De Viking. Meer post zo meteen. Eerst Julien Clerc.

0: chante.
1: Uit het jaar 1972, deze van Julien Clerc en Si on chante. En dan voor Anneke en Henk, daar in Friesland op een mooi stekkie. Touch Me, The Doors, onderweg uit het jaar 1969. Het is even wat geleden.

0: The Doors, Touch Me.
1: Ja. Heeft in de hitparade gestaan in de nijdeloze top 40 in het jaar 69. Ja, veel leuke plaatjes van The Doors, hè. Het is ook wel een beetje zweverig geworden. Maar dat had iets te maken met de flower power en de... Ik zie groene kleuren, ik zie blauwe kleuren, ik rook van alles en nog wat. En ik doe het met alles en iedereen. Nou ja, die tijd zeg maar. Jammer dat ik dat niet heb meegemaakt. Nou ja, dan was ik er misschien niet meer geweest. Dat is ook natuurlijk waar. Ik was er wel trouwens. Ik was 3 of zo in 69. Dus, ja. Nee, dat is te lang geleden. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Hoe zou het zijn in Den Haag? Nou, dat ga ik je vertellen. Dat wil zeggen, Gerard doet het zelf even. Gerard in Den Haag, mensen! Goedemorgen, Bob. Het is alweer woensdag. Fijne uitzending en alle vrienden van onderweg. Een veilige dag. En ook de jarigen maken er een zonnig dagje van. Bob, laat die Jos de week maar weer doorzagen. Rustig aan, het is warm. En als je van mij nog een bakje pleur hebt... en lekker een uurtje of 12 zometeen van Tante Corrie een broodje frikandel... met alles erop en eran, vind ik heel lekker. Dat is het lekkere Haagse bakje van mij, Gerard, voor jou. En een broodje frikandel komt per ander, hoor. Verder zeg Gerard, ik heb weinig meer te melden. Gerard is overigens de enige echte Hagenees. Gerard, zo schrijf je dat, met een G op het laatst. Gerard. Zeker niet met een zachte G. Gerard uit Den Haag. Gezellig dat je er bent. Oh, ik heb nog een vraag, opmerking, zegt hij. Bob, ik wilde al zo lang vragen. Zijn er nog oud-chauffeurs die zich nog kennen herinneren... dat er bij Routiers de Lug in Den Bosch... een groene papegaai boven de draaideur zat? En die zat los. En die zei altijd als je binnenkwam... Goedemorgen! En dan zat hij te krijsen. Wat geinig. Wie, oh wie kent dat nog, die goede oude tijd? Nou, de oude tijd. Zo schrijf je dat ook. A-U-W-T-I-E, sorry, T-I-J-T. Oké. Ik kan me het niet herinneren, wel dat er 2 de luchten waren, zeg maar, bijna tegenover elkaar. Op de A2, bij Den Bosch. De lucht oost, de lucht west. Overigens moet je nog steeds onder de weg doorlopen, door dat tunneltje heen. Dat is wel geinig als je aan de kant richting het noorden staat... richting Utrecht, zeg maar. Richting Amsterdam. En de andere kant kun je wel lekker daar terecht. Hoewel, ja... Alles is veranderd natuurlijk, hè. Dat geldt ook voor het Brugrestaurant bijvoorbeeld. Vind ik ook heel erg... ja, nou, ik zeg het maar niet, maar ik vind het ook die plek ook niet heel erg fraai, moet ik je zeggen. Maar het heeft ook te maken met de bevolking van die parkeerplekken, zeg maar, daar. Goed, dus vraag je van Gerard, wie kan zich dat nog herinneren? Dat je bij de lucht...

0: in Den Bosch een groene papegaai boven de draaibeur had, die dan zei als je binnenkwam: "Goedemorgen!" En dat hij gewoon de boel bij elkaar krijgde. Nou, ik weet het me niet herinneren, maar wie wel? Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Jacco met de perenkist heeft een vrachtje chargrom gelost intussen en gaat dan door naar Soigny. Een vrachtje kalksteentjes ophalen. Dat is bestemd voor Brecht. Dan weet je dat ook weer. Zijn we weer op de hoogte wat Jacco gaat doen met zijn perenkist. Lekker onderweg met het prachtige gevaarte, zeg maar. Ja. Het antiek. Oh, over prachtig gesproken. Prachtige muziek die van de Doors. Laat Henk weten. Namens Anneke ook, dankjewel. Graag gedaan. Touch Me. 1969, hè? Tja. Eagle Sky, Peter is er ook bijgekomen intussen. Met een duimpje, een Bluetooth duimpje. Onderweg voor Voessenek. Breda, jongen. Nee, niet weer Gerard. Dit is, jawel, niet uit Den Haag. Gerard Grootkazijn is erbij gekomen. Edwin Tempelman stuurt ook een mailtje. En dan vraag je je ook af wat John en Agnes aan het doen zijn op de camping. Nou, ik ben benieuwd. Je gaat het zo meteen meemaken bij KBC.
1: KBC Radio.
0: Dat zeg ik.
2: Op Van Beten.
1: Op Van Beten. Onderweg.
2: Every workday between 11 and 1 o'clock.
0: Wat dacht je hiervan? Twee nummers van Belinda Carlisle achter elkaar. Heeft die Hannes toch weer een klein beetje zijn zin doorgedramd. Haha, dat was een grap. Want ik vind het een goede keuze. Je hoort er 2 voor 12 uur en, nou ja, als ik heel erg aardig ben, dan doe ik er nog eentje van Belinda Carlisle. Maar dit is eerst Leave a Light On uit het jaar 1989. En waarschijnlijk zometeen draaien we rondjes in het zand.

0: Debbie staat met de zaag in de hand. Ja, de vrouw van Jos. Jos gaat zo meteen zagen. En ik beloof je dat we zo meteen nog een keer Belinda Carlisle gaan horen. Maar niet met Circle in the Sand, want die hoorde je. En ook niet met Leave a Light On, die ik hiervoor liet horen. Nee, wat het dan wel gaat worden, dat ga je meemaken. Trouwens, Peter Altena-Pierre is er ook bij gekomen. Had ik nog niet gezegd, dus bij deze nog even. Molger, zegt hij, vanmorgen gelost en ook geladen in België. En ik ga zo meteen het uitlossen met 8 adressen van de Hoekse Waard tot Laag Zutphen. Tjonge jonge, het is niet nog wat. Of is het Laag Zutten? Moet de P weg. Sorry. Waarvan 7 paardenmeisjes en 1 oude chagrijnige broer. Een boer. Oké. Okay. Nou, sterkte met die smilende mond gaan we richting 12 uur. Zaagmomentje zometeen en lekker veel muziek onderweg.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
0: Debbie Vink staat toe te kijken hoe haar man Jos Vink elke week weer voor ons het midden van de week opzoekt en dat door het midden probeert te zagen. En het lukt hem elke keer weer. Maar goed, die 2 zijn nu op vakantie. Dus ja, gaat hij lekker, Jos? Hoort hij niet. Hij heeft een flink bos uitgezocht. Dus ik denk nog even doorzagen, Jos. Maar het gaat wel goed komen. De werkweek moet toch door het midden voor ons allemaal. En hij wilde dat graag. Debbie vindt het leuk. De duim gaat omhoog. Met kleine stukje nog, denk ik, Debbie. Klein stukje nog. En dan is het een feit. Gelukt. Het is gelukt, jongens. De eerste helft van de werkweek zit erop. Dankzij Jos en Debbie. Zo, zeg hé. En Debbie, zo gaat dat nou elke week goed, hè?
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen van 4 tot en met 11 jaar onder begeleiding gratis met het openbaar vervoer reizen. Dat laat DOVA weten, een samenwerkingsverband van provincies en regio's. Ouderen vanaf 65 jaar daarentegen krijgen per 1 januari geen korting meer in het openbaar vervoer. In sommige regio's konden kinderen al per trein vrij reizen, maar dit besluit wordt nu breder getrokken en geldt voor het openbaar vervoer in heel Nederland. De Europese luchtvaartautoriteit ESA meldt dat luchtvaartmaatschappijen het luchtruim boven Iran, Irak en Libanon langer moeten mijden vanwege de alsmaar voortdurende onrust in het Midden-Oosten. De waarschuwing wordt tot 31 augustus verlengd. De eerdere waarschuwing liep vandaag af, maar door de Amerikaanse aanvallen op Iran en Iran die op zijn beurt Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten aanvalt, is het geweld in de regio weer flink opgeleid. Volgens de Amerikaanse president Trump is Spanje een vreselijke bondgenoot en daarom wil hij niets meer met het land te maken hebben. Trump zou financiënminister Scott Bessent de opdracht gegeven hebben om alle handelsbetrekkingen met Spanje te verbreken. Op de NAVO-top in Ankara zei Trump dat Spanje een verloren zaak is. Vorig jaar weigerde het land als enige bondgenoot om toe te zeggen de defensieuitgaven voor 2035 met 5% van het binnenlands bruto product te verhogen. Toen dreigde Trump ook al met handelssancties. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen. Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende reactie.
7: Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 10 minuten tijdverlies. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens 20 minuten oponthoud door werkzaamheden. En op de A12 Utrecht-Duitse grens staat een lange file tussen Arnhem-Noord en Duiven. Daar moet je rekening houden met 40 minuten extra reistijd door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Really hot summer with some

En onze derde van Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth uit 1989. Bob dubbelop vandaag. Kijk hem eens even glunderen, die Hannes van Tontwelms. Ja, ik kan me dat voorstellen natuurlijk. Wat dacht je ervan om terug te keren naar wat house muziek? Ik had het er straks over Another 45. En dat Nederlandse house duo, Another. Ultra en dat house duo uit Nederland vandaan. Dat was Another 45. Nee, nou ja. Another, sorry, zonder 45. Nou, met andere woorden. Ja, ja, ja. Een lekker houseplaat. Ik heb die pas nog gedraaid. Ik dacht van, waarom draai ik dan niet bijvoorbeeld nog een keertje Lick and Kentucky Martha uit 1994. Sorry, de house was het nog niet. Got to move your body. 1994. Zaten we echt wel midden in de house tijd natuurlijk. Ja, in 87 begon dat wel een beetje uit Jackmaster Funk en zo. Die hebben we ook nog trouwens. Love Can Turn Around, inderdaad, uit 1986 is dat nummertje zo. Oh, dan doe ik die eerst even. Even een beetje housen, waarom ook eigenlijk niet. En waarom? In de house is ook John en Agnes. En ik maar denken dat jullie aan de... Nou ja, zeg maar dat jullie in de voortent zaten en wel aan het wandelen waren, lekker met een caravan. Maar nee, we staan niet op de camping, Bob. We zijn gewoon aan de keukentafel in Highland City op dit moment. En dat heeft natuurlijk alles te maken met afgelopen zondag. Afgelopen zondag was het hier groot feest in Hoogland. Hoogland, Dweilland. Met meer dan 20 blaaskapellen en dweilorkesten, vul ik even aan. Want ik weet al, want verslaggever Robert-Jan van Utrecht, die is daar geweest vorige week, donderdag of vrijdag, om alvast even een kijkje te nemen met een van de vele dweilorkesten bij jullie. En het was groot feest, begrijp ik al. Luisteren naar muziek, kijken naar verschillende leuke mensen allemaal, maar vooral de hele dag veel leut. Leut! Leut is als het ware vocht, koffie, maar dan vooral veel alcohol, jongen. Gezellig. Oké. Cowboy Phil in België, hij heeft zich gemeld. En wat heeft hij dan te melden? Nou, ik ben onderweg naar huis met een collega. De zon probeert er doorheen te komen. 25 graden, om 10 voor 12 is de temperatuur al. Zo. En omdat ik gisteren particulier een buur moest wegbrengen, moest ik even een busje huren. En mijn andere buur, die in het woonzorgcentrum Immaculata zit, die mag vandaag 98 kaarsjes uitblazen. Wauw, geweldig. Julien heet hij. Van harte gefeliciteerd, Julien. Namens mij, meneer Julien, moet ik zeggen natuurlijk. Philip hoeft dat niet, je kent hem. Dus proficiat. Julien staat er ook bij. Iedereen veilige kilometers toegewenst en tot morgen vanwege Cowboy Phil. Philip Parmentier, de beste taxichauffeur in Antwerpen, die ook wel eens een busje of een auto moet huren. En zo gaat dat, en niet anders. Alles blij, tuurlijk, met Belinda Carlisle, die je drie keer hebt gehoord. Jongen zeg, maar goede voorzet van je, hoor. En dan, Peter Krommetuin van de Goedemorgen, maak ik even je goede middag. Ja, die papegaai, daar kan ik wel even op inhaken. Dat was de vraag van Gerard Schaap in Den Haag. Die kwam vroeger ook bij De Lucht in Den Bosch. En daar schijnt een groene papegaai boven de draaideur te hebben gezeten. En die riep dan altijd als je binnenkwam, goedemorgen! En die zat dan altijd flink te krijsen. Peter zegt, dat kan ik me nog herinneren. Ik was een klein jongetje en als ik met mijn vader mee mocht, dan stopten wij daar bij De Lucht altijd. En als ik me niet vergis, was het een ara-papegaai. Maar was het dan een blauwgele of was het een roodstaart? Een blauwgele, denk ik dan, want die kunnen ontzettend krijsen. Waarschijnlijk. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Voor de muzikale ketting mag je aansluiten op Joe Jackson. Als je het maar niet doet met Joe Cocker, want die hadden we daarvoor. Stepping Out, zo heette het nummer. Dat we gisteren als laatste schakel in de muzikale ketting niet horen. Messenger Bob van Beten. Laat maar weten. Of Bob@kbcradio.nl.

Fairly Just Jackmaster Funk. Fairly Jackmaster Funk and Love Can Turn Around. House op KBC. Ja, misschien moeten we dan een andere keer verder gaan met house. Want misschien is dit wel veel te veel. Dat kan natuurlijk ook. Doe ik Gotta Move Your Body morgen of zo. Ja, tenzij hem nu graag wil horen. Dat kan natuurlijk ook. Zeg, die papegaai bij de lucht. De oude de lucht, zeg maar. Het was ook een oude papegaai, maar die wist wel van wanten. Jan-Willem kan zich dat ook herinneren. Wat lachen. Doe even de groetjes trouwens terug aan Wilco en Annette. Dat was het voorlaatste berichtje. Nou ja, zo ongeveer, zeg maar. Duimpje vandaag. En even over die papegaai dus. Die papegaai heette Pico. Pico? Echt waar? Pico? Hij had trouwens ook twee touwtjes aan zijn pootjes. Nee? Oh ja, wat grappig dat je dat herinnert. Als je aan zo'n linker pootje trok, zo'n touwtje, dan zei hij... Goedemorgen! En trok je aan zijn rechter pootje, dan zei hij... Goedenacht! Niet te geloven, zeg maar. Wat geweldig. En trok je aan beide pootjes... Dan viel die op zijn bek. Ik vermoed het al, ja. Fijne dag allemaal. Jan-Willem, dankjewel. Je hebt er helemaal geen reet van gemeend voor hem. Heb je hem nooit gezien, die Pico? Pico de luxe, zeg ik dan maar. Edwin Tempelman, ik kom zo naar je toe. Eerst ga ik even naar Marcel, want die rijdt ook mee. En deze week is hij niet echt aan het rijden. Hij is een weekje thuis om dingen te doen waar we allemaal niet aan toe komen. Dat is blij. Ben ik blij voor jou dat je dat nu ontdekt. Want je hoort ook wel, ja, nee, dan had ik dat in de verloren uurtjes moeten doen. Maar ja, die uurtjes zijn pas verloren als ze al voorbij zijn, denk ik dan. Dus, nou ja, even dingen doen die je normaal gesproken wel wil doen, maar niet aan toe komt. Dus helemaal goed, ja. Het gaat allemaal beter met een kopje koffie. Kan dat? Ja, kan. Kopje koffie van mij. Marcel, open je... Oh, wat leuk. Jullie hebben zo'n kiepkantelraam. Wel even normaal openzetten. Niet via de bovenkant naar binnen moet keeper in Almelo. Bij deze. 3, 2, 1. En voor Daphne ook een koffie, neem ik aan. Groetjes vanuit Almelo. Edwin Tempelman. Zou je agent Willemke kunnen draaien van Vlierman, van de Vlierman Band? Die was of is live op de Enterse Dagen. De Enterse Dagen. Oké. Een leuk nummer voor bij een cappuccino. Oh, dat is wat ik je moet laten horen. Nou, wil ik wel. Wil ik wel, hoor. Ja? Is het onverantwoord om zo op de zender te gooien? Nou, bij Edwin valt het altijd wel mee, denk ik dan. Dan noem ik alleen nog eventjes een keer die muzikale ketting. Aansluiten op Stepping Out van Joe Jackson. Een woordje uit de titel Steppen. Step, step, op de step, op de step. Bijvoorbeeld. Out, kan altijd. En Joe, een andere Joe dan Jackson. Maar niet Joe Cocker. Mag ook. Of een Jackson. De Jacksons mag ook. Zeg het maar. Messenger Bob van Beten. En Bob het kbcradio.nl. Nou, we gaan het maar proberen dan. Het is de Vlierman Band. Live op de Eenderse Dagen. Nou, ik ga er gewoon voor. We gaan het maar gewoon proberen, mensen. Wat is dit dan? Wat is dit? Dit is de band. Nou, we gaan...

0: Ja, die Zundap en die Krijtlers, hè. Die vieren hoogtij. Op 8 september is het zover. 8 tot en met 11 of zo. Ik moet even nakijken. September, ik doe het gelijk eventjes. Want dan weten we de juiste data wanneer het begint en wanneer het eindigt. 8 september begint het en het loopt door tot 12 september inderdaad. Ja. Dus feest tot en met weekend. De Enterse dagen zonder een E extra. Maar je zegt Enter volgens mij. Enter. Dat is onder Wierde. Oostelijk van Riezen, van Rijzen dus, in Twente. Het westen van Twente. In Overijssel. En zo is het maar net. Leuk nummertje inderdaad, Edwin. Leuk om dat zo te doen. En wat een feest moet het gaan worden. Met onder andere deze artiesten bij. Leuk. De Vlierman Band. Ik vind het gezellig. Een vlier denk ik aan bessen, aan de vlierbessen. En dan denk ik ook aan de vlierbessen wijn, de vlierbessen jenever. Ja, sorry. Raar tijdstip om daarover te beginnen. 6:30, een weeroverzichtje. We kriskras gaan we door Europa heen, maar we beginnen altijd in België. Met een mooi fotootje aan de kust van België, waar het strand weer is geworden. En ja, behoorlijk al een tijdje. 25 tot 29 graden op deze warme zomerdag in België. En in het zuiden kan de lokale 30 worden aangetikt. Dat is overigens vandaag al of morgen. Dat is morgen pas, want vandaag komt de temperatuur toch echt niet heel erg hoog uit. Nou ja, 21 tot 24 graden aan de kust. En op andere plaatsen 25 tot 27. Oké, het uiterste zuiden kan inderdaad een piekje vertonen van 29 of 30 graden. Toch wel weer wel. Oké. Nou, het zonnige zomerweer houdt stand, maar wordt zelfs een tropische editie. De komende dagen in België. Net als gisteren kan ik ook weer vermelden dat het vandaag in Italië vrij zonnig en behoorlijk warm zomerweer is. Met 30 tot zelf lokaal 38 graden. En dan, ja, beter dan op het Iberisch Schiereiland wordt die gezegd. Want Portugal en Spanje die steven af op 40 of 42 graden. Daarover zometeen meer. In het binnenland van Italië kunnen wel weer wat stapelwolken ontstaan. En daar kan een lokale bui uit voortkomen. Maar voor het overige blijft het wel droog. Rome is wel weer warm. Met 33, 34 graden zometeen. Spanje dus zonnig en te heet. 38 tot 42 graden Celsius. Aan zee tropisch. Dus 30 tot zelfs wel 37 graden aan het strand. Dus vamos a la playa, maar even niet, denk ik dan. Of misschien ook wel, want ja, in de steden is het nog veel heter natuurlijk, ja. Aan de Atlantische kust is er wat dat, dan gaat het best vertoeven. Maar daar moet je maar net naartoe gaan. 22 tot 26 graden. In Portugal ook hoge, met name in het oosten en zuiden, maximaal van 39 tot zelfs weer 42 graden vandaag. Lissabon 33 graden. Porto, door de invloed van zee, komt de temperatuur niet hoger dan 24... met wel een mix van zon en wolken vandaag. Griekenland, je zult er maar heen gaan met temperaturen van boven de 30 graden... in het binnenland 34 tot 36 graden. Zo nu en dan ontstaat er een enkele onweersbui. Over het algemeen blijft het wel droog. De komende tijd blijft het vrij zonnige weer, het zomerweer, stand houden. In Thessaloniki ligt de maximumtemperatuur zo 32 tot 34 graden Celsius. Voor Frankrijk standvastig is het hete zomerweer. Ja, je praat over maximaal van 25 tot 30 graden in het noordwesten, in de bergen ook. In de rest van het land is het echt wel tot zeer heet, want ook wordt her en der weer die 40 graden bereikt in Frankrijk. In de Pyreneeën en ook in de Alpen komt het tot een lokale onweersbui. Maar niet per se vandaag, maar in de loop van de week is de kans daarop steeds groter. Je hoort zo Oostenrijk en Zwitserland nog voor mij. In Londen, we gaan even naar Groot-Brittannië toe. 30 tot zelfs 33 graden de komende dagen. En pas in het weekend wordt het iets minder heet. Verder naar het noorden toe trekken dan weer wolkenvelden over. Manchester meldt zo'n temperatuur van 20 graden. En het gaat de hoogte in naar 26, 27 graden. Ook in Schotland en Noord-Ierland een bewolkt van tijd tot tijd regenachtig weerbeeld. Zelfs met temperaturen van 19 graden. Maar de komende dagen wordt het uit droger, zonniger en ook nog warmer, waarbij je moet denken aan temperaturen die gaan oplopen naar toch weer zo'n graad of nou pak een beet 24. En dat is voor die begrippen best wel veel eigenlijk. Duitsland in het noorden vaak bewolkt, 18 tot 23 graden. Ik dacht dat het een beter weer op komst was voor het noorden. In het midden sowieso meer zon, in het zuiden ruim baan voor de zon, 30 tot 33 graden. Ja, het gaat beter worden. Droog en zonnig is het weerbeeld straks in het noorden. In het noordwesten is het vanmiddag. En dan hebben we het met name in Berlijn nog aangenaam met zo'n 23 graden. Maar hierna, na vandaag, gaat het kwik flink omhoog. In het weekend wordt het bijvoorbeeld in Berlijn 29 graden. En dan nog even die Alpen induiken met Oostenrijk en Zwitserland in het vizier. Ga je wat hogere bergen in. In Oostenrijk is het prima weer met flinke zonnige perioden en wat stapelwolken. En verspreid kan er nog een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Maar later deze week wordt het in Wenen bijvoorbeeld ook weer zonniger en blijft het droog. Vrijdag en in het weekend moet je in Sant Anton am Arlberg wel weer rekening houden met een bui. Temperaturen dan 23 tot 26 graden. Tropisch warm in Zwitserland met tot 34 graden uitschieters die er zijn. 30 tot 34 graden. En in de lager gelegen delen en in de steden geen uitzondering. Lokaal wordt het nog zelfs warmer dus. Met de warmte is het echt wel zaak om de verkoeling op te gaan zoeken. Ja, dan moet je hogerop, moet je de berg in. En dan zijn we er een beetje doorheen. Ik zit nog even te kijken naar Zweden met wat temperaturen. Ja, in Zuid-Zweden 23 graden. Hans meldde al 25 volgens mij vanmorgen, maar dat is dan een piekje. De zomerse van 25 wordt wel gehaald, wordt het gesteld hier. In Stockholm wordt het vrijdag weer 23 graden. Kan het kwik in het weekend weer stijgen tot 25. Ook Noorwegen 15 tot 20 graden. In het westen, in het noorden en in het midden. In de bergen nog wat koeler. Nou, best wel oké eigenlijk. Maar de temperatuur gaat de hoogte in de komende dagen in Oslo naar 24 graden. Nu 27 graden verderop deze week. En ook in Denemarken af en toe een spettertje regen. 16 graden aan de westkust, 22 graden in Kopenhagen. En vanaf vrijdag wordt het zomers warm in Denemarken met temperaturen van zo'n 25 graden Celsius. Is het alweer 12:30? Het is alweer 12:30. Waar gaan we heen? Nou, naar een Bob Dubbelop hebben we gehad. Dus dan wordt het een muzikale ketting. En nog heel veel andere leuke muziek onderweg bij KBC.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen van 4 tot en met 11 jaar onder begeleiding gratis met het openbaar vervoer reizen. Ouderen vanaf 65 jaar daarentegen krijgen per 1 januari geen korting meer in het openbaar vervoer. De Europese luchtvaartautoriteit ESA meldt dat luchtvaartmaatschappijen het luchtruim boven Iran, Irak en Libanon langer moeten mijden vanwege de alsmaar voortdurende onrust in het Midden-Oosten. De waarschuwing wordt tot 31 augustus verlengd. Volgens de Amerikaanse president Trump is Spanje een vreselijke bondgenoot en daarom wil hij niets meer met het land te maken hebben. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar is de vertraging 10 minuten. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij de Noordtunnel een kwartier vertraging. Die was even dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging 10 minuten door de werkzaamheden op de A20. En een lange file op de N284 Eersel-Arendonk bij Netersel. Daar is de vertraging nu 25 minuten.
3: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
4: Oh, is mooie Turkse fluit.
3: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
4: Oh, dat is mooi.
3: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
5: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele anderen is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Hey!

0: Lost Frequencies. En Live It All. Wat een grappig plaatje eigenlijk. Ja, vooral tot het einde vind ik grappig. Hannes, doet even een duit in het zakje. Ja, voor New Kids on the Block en Step by Step in aansluiting op Stepping Out. Van Joe Jackson voor de muzikale ketting. Daarna zou je verder kunnen gaan wederom met Stepping Out Tonight van Becky Bell. En over Tonight gesproken, BZN met Tonight. Nou, wat een verrassing. Ik vind het leuk. Ja, zeker. Of ik er invulling aan ga geven. Ja, dat is even een kwestie van afwachten. Maar dank voor de suggestie. Hartstikke goed. Nog geen gekke opmerking over papegaaien, hoop ik, hè? Nee. Die papegaai van Gerard. Tenminste, die van de lucht, zeg maar. De lucht van de papegaai schijnt ook ontzettend te zijn als hij knoflook heeft gegeten. Maar dat terzijde. Combi 1 is erbij gekomen. Krijg van mij een Bluetooth duimpje terug, want dat doet hij ook. En dan de barregaander. Hoe is het met Gerrit, vraag ik me af. Gerrit.
1: Hey, goedemiddag, Bobby.
0: Gerritje.
1: Van BT.
0: Gerrit van de radio.
1: De barregaander hier van de Blinks in de
0: hoed. Ja, vertel, Gerrit.
1: Joei. Ja, ik hoorde je over Enterse dagen in september.
0: Ja, leuk.
1: Maar een paar maanden geleden heb ik even contact gehad met de Kropveldjes, hè? Wilco en Annette. Hè?
0: Ja, ja.
1: Nou, leek het ons wel leuk om gewoon vrijblijvend, zeg maar... September, hè? Je weet, hè? Bepaalde datum.
0: 8 september.
1: Misschien voor degene die onderweg is die er zin aan hebben.
0: Ja?
1: Ja, om misschien even een keer in de Betuwe, bij de Kropveldjes, bij Wilco en Annette.
0: Ja?
1: Om te gaan... even kijken, ik had het hier opgeschreven. Klootschieten. Ja, klootschieten.
0: Henkje van de klootschieten, ja.
1: Dus, nou, bij deze. Ja, ik denk, jij bent natuurlijk de DJ.
0: Oh,
1: jij bent onze aanvoerder. Onze, zeg maar, onze chef de mission.
0: Jawel.
1: Op dit fantastische radioprogramma.
0: Heb ik weer, ja.
1: Om eens even polshoogte te nemen bij de luisteraars die daar interesse bij hebben.
0: Oh, ja, ja.
1: Even twee datumtjes prikken en zo natuurlijk. Huh? Om heerlijk te gaan klootschieten.
0: Ja.
1: Oh ja, en ik moest van Wilco zeggen, dan mag er niet vals gespeeld worden dat er bijvoorbeeld bij de finish de een de kloot heeft laten liggen en dat hij toch een of andere appel uit de boom heeft getrokken. Dat hoe flauwekul.
0: Ja, ik snap het niet.
1: Maar bij deze de oproep aan alle onderwegjes, die hebt de zin om te gaan klootschieten. En natuurlijk, op links, in u.
0: Oké, maar dat heeft toch niks met de Enterse dagen te maken toch, Gerrit? Maar bij Wilco en de Lente daar kunnen we wel die Scania's mooi gaan bekijken. Dat is wel heel erg leuk natuurlijk, ja. Ja, zelfs voor Volvo-fans is dat leuk. Dat blijft in Zweden allemaal. Maar ja, het staat bij Wilco en de Lente thuis in de schuur natuurlijk, ja. Ja, nou ja, ik weet nog niet eens wat mijn agenda is... voordat ik dan dingen ga roepen en zo. Maar ik vind het wel een leuk idee, moet ik je zeggen. Dus voor degene die het leuk vindt om te gaan klootschieten... gaan we ook nog even eten dan of zo. Of iets drinken, dat lijkt me wel heerlijk eerlijk gezegd. Nou, ik ben benieuwd eigenlijk al. Ja, als jullie dat leuk lijken, dan moeten we maar eens even twee data prikken of zo. September. Dat klinkt zo ver weg. Maar ja, volgende maand is het al augustus en dan heb je al september, toch? Als de kalender niet is veranderd. Onderweg op KBC. We gaan erover nadenken, hoor. Gerrit en Annette en Wilco.

0: Het was een hit voor Joan Jett en de Blackhearts. Het origineel was niet van ze. Maar wel leuk, I Love Rock and Roll. We gingen terug naar 1981. Dat is toch alweer even 45 jaar geleden. Kleine teleurstelling voor Hallis. Het is hem niet geworden. De eerste schakel in ieder geval niet. Maar wie weet wel de tweede. Oh, je weet het niet. Marcel overroelt jou heel erg. Want.
1: De muziekketting. Schakel 1.
0: Is bestemd voor Lynyrd Skynyrd. En give me three steps. En steps is natuurlijk het woordje waarmee wij schakelden van Joe Jackson en Stepping Out. Dat dit schakel 1 in de ketting. Er komt al een suggestie binnen 12 of 13 september. Wat dacht je daarvan, zegt Ruud? Maar moet ook om dan een feestje te gaan vieren. Vind ik ook een leuk idee, maar ik weet het nog niet hoor.

0: Glenn Schennert. Ik denk meteen aan Sweet Home Alabama. Ik denk niet meteen aan Enter, ook weer wel. Ik denk ook aan de plaats waar Wilco en net wonen natuurlijk in de Betuwe. Om daar naartoe te gaan voor het klootschieten. En die opmerking van mij, wat kloten om dat kloten te gaan schieten. Ja, dat was niet van mij, dat was van Ruud afkomstig. Dus de muzikale ketting hoorde je. Schakel 1, Lynyrd Skynyrd en... Give Me Three Steps, zo was het. Ja, onderweg op KWC, ideetje voor de ketting. Maar dit gaat hem niet meer worden. Dat is wel jammer, want wel een leuke suggestie van Erik. Erik van de Witte Oegstgeest, jongen. Nee, dat is Brabants, maar dit is Oegstgeest dus, hè. Middag Bob voor de ketting. Ugly Kid Joe en Cats in the Grill. Billy Joel met The Longest Time en Queen en Headlong. Wel goede suggesties, maar inmiddels stappen wij even door naar Lynyrd Skynyrd met Give Me Three Steps. En we komen uit bij een plaat die Erik Waasdorp van de Wit Oegstgeest ook best wel lekker vindt. Maar niet op zijn lijstje aan het staan. Dit is Becky Bell. Zangeres Becky Bell uit Amerika. Uit 1992 hoe je dit nummer.
1: I'm stepping out tonight.
0: Lekker plaatje hoor.
1: I'm

0: Echter, hoe oud was je toen, Erik Blaasdorp?
1: Dat is niet de vraag eigenlijk. Ja, ik stel hem wel eens onzin natuurlijk. De vraag is eigenlijk meer, waar gaan we op aansluiten? Nou, Bertus. Hé, Bertus, de vuurvreter. Hé, houdt van pittigheid, weet ik. Hé, Bertus, hij zegt, Bels, Bels. Wat dacht je van Hels Bels, van Ekkedekke, ACDC? Het gaat er wel erg hard aan toe zo meteen. Hebben we wel lekker natuurlijk, ja. Nou, Mario van MRC zegt, bij MRC zijn we niet allemaal zoals Ruud, hoor. Ik ga me dood over de kloot schieten. Nee, kloot er weer natuurlijk om zo'n opmerking te maken. Ja, snap ik. Heerlijke muziek trouwens weer, Mario. Dankjewel. We zijn lekker bezig. Zo. Nou ja, Hannes. Steppenwolf, Born to be Wild. Kan die er dan nog wel in? Even kijken. Stepping Out Tonight, Born to be Wild. Becky Bell. Nee, iets met Bell denk ik dan. Wailing Bells Blues van The Fifth Dimension. Nee, die gaan we niet doen. Bella Perez. Bel kan ook, ja. Maar dat wordt hem ook niet. En wordt het dan... dit kan ook, ja. Chuck Berry met Maybelline. Even een klein stukje van Maybelline, ja. Maybelline. Oké. Ja, maar dat wordt hem ook niet. Nee, maar dat wordt het dan wel. Oh, ja, dat wordt nog een beetje krap. Wordt het dan toch AC/DC? En Hell's Bells. Tja, ik neig er zomaar, hè, naar... Echt, kan het allemaal wel, Els Bels. Klein fragmentje, even om in de stemming te komen. Ja, dat dacht ik al, ja. Ja, ja, ja. Kan wel, zegt Hannes van Tontrans. Kan het wel, Hannes? Of bedoel je dan meer... Even kijken, wat bedoel je dan? Born to be Wild. Steppenwolf. In aansluiting op waar zijn we gebleven? Oh, die bel gaat maar door van Ekkedekke. Ik check hem even dubbel, want in mijn gedachten kan het niet. Stepping Out Tonight, natuurlijk, ja. Oké, Steppenwolf, Born to be Wild. Nou, dat wordt nog lastig. Maak het even lastig op deze woensdagmiddag, zeg. Wilson Pickett kan ook dan, hè? Born to be Wild. Ik probeer even een alternatiefje te vinden, maar... Ja, dat gaat er ook niet in. Ik dacht ook Camila Cabello. Ofwel Camila Cabello. En Ed Sheeran samen bijvoorbeeld met Bam Bam. Vond ik ook een leuk nummertje trouwens. Ja, het wordt een beetje lastig. Jongen, jongen. Gaan toch... Wacht even. Oh joh, toch die Hell's Bells weer. Nou ja, Jos en Debbie lekker aan het vakantie vieren. En Jos was verantwoordelijk voor het zagen. Debbie stond erbij en keek ernaar. Vakantie vieren en happy holiday, zei ik al. Ja, zeker weten, gaat helemaal goed komen. Ik hou je wel op de hoogte. Oké. Even een klein stukje van Wilson Pickett. Of kiezen we naar deze als UWP nog niet meer? Oh, dit is ook wel leuk, dit. Wilson Pickett, mensen.

Maar ja, die kan niet voor de ketting natuurlijk, hè. Denk je, nee, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat kan niet. Want we moeten Steppenwolf laten horen. Het nummer is wel leuk, maar dat kan echt niet. Hells Bells, zegt André. Maar dit gaat dwars door elkaar. Dit is AC/DC en Steppenwolf tegelijk.

0: op het laatste moment. Als een soort met van scheidsrechter, referee. Want ja, wat gaan we dan doen dan, hè? Steppenwolf als laatste, zo die derde schakel in de ketting vandaag. Born to be Wild uit 1968 is natuurlijk geweldig. Het is een strijd. Ik ga de strijd bij begraven. We hebben Steppenwolf gehad. We doen gewoon een dubbele. Muzikale ketting, schakel 3. André, die komt er niet zo vaak bij. Ja, het begin, daar is hij weer.
1: Morgen, Bob. Hallo, luisteraars. Ja, ik zit er ook erbij.
0: Ja, dat hoorden we al, André. Maar nu wil je voor Hell's Bells gaan. Ja, nou ja, Steppenwolf aan de kant. Born to be Wild. En waarom we doen we ook eigenlijk niet ter afronding? Maar dan ga ik wel gelijk mijn borst nat maken. Een lekker tostietje eten. Jullie allemaal bedanken. Even in het algemeen. Anders moet ik persoonlijk iedereen de hand gaan drukken. Dat wordt een beetje moeilijk. Fijne middag, mensen. Het was een feestje vandaag, deze woensdagochtend en het eerste uur van de middag. Tot morgen om 11 uur, hier bij KBC Radio. Een nieuwe onderweg.

0: Nou, we gaan dus even uit hoor voor dit programma. Jos, wat zeg je?
1: Tot morgen.
0: Ja, zeker Jos, tot morgen. Tot morgen alles. Tot morgen André. Tot morgen Luc. Tot morgen Bertus. Dank voor je voorzet. En Mario en Jos en Ruud. En Gerrit en Bannegaander en iedereen. Bedankt voor het feestje.

Onderweg is er morgen ook weer, hè, tussen 11 en 1 via barregaanderadio.nl. Hollands Palet, Den Haag Totaal en altijd via KBC Radio. Waar je vanmiddag na meer dan 50 jaar popmuziek 2 uur achter elkaar kunt genieten van Marks een zoute uur tussen 3 en 4. Tot zover deze reclame. Tot morgen, mensen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De korting zou voor zo'n 3,5 miljoen mensen komen te vervallen. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, zegt het netwerk, dat zo'n 170.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. Wat de provincie Noord-Holland betreft is het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel strafrechtelijk te vervolgen een zaak tussen die twee partijen. Het OM stelt dat het Noord-Hollandse staalbedrijf met opzet schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bemoeit zich met vergunningen, toezicht en handhaving bij Tata. Zo zou het bedrijf kans lopen dat een vergunning van kooksgasfabrieken 1 en 2 wordt ingetrokken omdat deze te veel schadelijke stoffen uitstoten. In het Franse departement Savoie is een 22-jarige vrijwillige brandweerman om het leven gekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. De man was samen met collega's bezig met het blussen van een brand die 2 weken geleden was uitgebroken in een gebied dat moeilijk toegankelijk is. Ook elders in Frankrijk zijn natuurbranden uitgebroken. De brand bij Perpignan is nog niet onder controle. Daar is al zo'n 4900 hectare natuur verwoest. Op de NAVO-top in Ankara is de Amerikaanse president Trump met een slecht humeur aangeschoven. Hij is kwaad op Spanje, de afspraken met Iran kunnen wat hem betreft de prullenbak in en hij vindt nog altijd dat Groenland Amerikaans moet worden. Aan NAVO-baas Mark Rutte de schone taak om Trump met lofuitingen weer op een redelijke manier bij de les te krijgen. Zo prees Rutte Trump voor het feit dat hij ervoor gezorgd heeft dat de Europese bondgenoten de defensiebudgetten fors hebben opgeschroefd. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging ook 10 minuten. Komt door de wegafsluiting daar, daardoor ook file op de A16. Dan sta je ook 10 minuten in de file voor Terbrechtseplein. En door een auto met pech op de N434 in de Corbulo-tunnel staat het vast op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum. Daar is de vertraging nu ook 10 minuten. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. Wat de provincie Noord-Holland betreft is het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel strafrechtelijk te vervolgen een zaak tussen die twee partijen. In het Franse departement Savoie is een 22-jarige vrijwillige brandweerman om het leven gekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Op de NAVO-top in Ankara is de Amerikaanse president Trump met een slecht humeur aangeschoven. Aan NAVO-baas Mark Rutte de schone taak om Trump met lofuitingen weer op een redelijke manier bij de les te krijgen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral vertraging in de grensstreek op dit moment. Onder andere op de A7 Groningen-Duitse grens aan de grens een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Duiven 20 minuten vertraging door grenscontrole. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je een kwartier in de file bij knooppunt Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden op de A20. En op de A27 Breda-Gorkum voor de brug bij Gorkum een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Kortsluiting na een kapotte waterleiding was de oorzaak van de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen vorige week. Bij de montage van een nieuwe elektriciteitskast werd een waterleiding geraakt. Door het lek op de 10e verdieping ontstond kortsluiting in de kelder. De brand verspreidde zich zeer snel via de aanwezige schachten. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 bewoners van het gebouw en een vrouw die bij haar moeder op bezoek was. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De korting zou voor zo'n 3,5 miljoen mensen komen te vervallen. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, zegt het netwerk, dat zo'n 170.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. De explosies gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Macron in Syrië hebben aan zeker 1 persoon het leven gekost. Verder zouden er 36 gewonden zijn gevallen. Macron was het eerste Europese staatshoofd dat een bezoek aan Syrië bracht sinds de val van het regime van Assad. De explosieven waren verstopt in de buurt van het hotel waar de Franse president verbleef, maar kwamen tot ontploffing toen Macron al onderweg was naar het presidentieel paleis. Frankrijk en Syrië hebben afgesproken dat de 2 de banden verder aanhalen. Het Pakistanse vrachtvliegtuig dat gisteravond boven de Arabische Zee vermist is geraakt, had kort daarvoor navigatieproblemen. De Boeing 737 was vertrokken uit de Verenigde Arabische Emiraten met als eindbestemming Pakistan. Rond 9:15 gisteravond verloor het toestel met 5 mensen aan boord het contact met de luchtverkeersleiding. Volgens Flight Radar 24 is het toestel mogelijk ten zuidwesten van Karachi in zee gestort. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Er wordt daar namelijk aan de weg gewerkt. Op de A12 Arnhem-Duitse grens ook een file voor de Duitse grens. Daar heb je ook een kwartier tijdverlies. Dat heeft te maken met grenscontrole. Op de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. En op de A27 Breda-Gorkum bij de brug bij Gorkum is de vertraging ook een kwartier door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
5: KBC, where the music never stops.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
2: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Kortsluiting na een kapotte waterleiding was de oorzaak van de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen vorige week. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 bewoners van het gebouw en een vrouw die bij haar moeder op bezoek was. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De explosies gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Macron in Syrië hebben aan zeker 1 persoon het leven gekost. Verder zouden er 36 gewonden zijn gevallen. Het Pakistanse vrachtvliegtuig dat gisteravond boven de Arabische Zee vermist is geraakt, had kort daarvoor navigatieproblemen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. Het is onder andere druk in de grensstreek. Op de A7 Groningen-Duitse grens, bij de Duitse grens, 10 minuten vertraging. Er wordt daar namelijk aan de weg gewerkt. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ook een kwartier oponthoud door grenscontrole. Verder wordt er gewerkt op de A20 en dat leidt tot file op de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En er zijn ook werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum en dat merk je tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum, daar ook een kwartier oponthoud.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 25-jarige Eve Ey, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, wordt deze week in het Pieterbaancentrum opgenomen. De verdachte heeft beloofd daaraan mee te werken. De slachtoffers waren 16 en 18 jaar en werden in een asielzoekerscentrum opgevangen. Ey is verschillende malen verhoord en heeft nog geen verklaring willen afleggen. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. De Raad van State heeft bepaald dat asielzoekers die een valse verklaring hebben afgelegd bij het aanvragen van asiel, hun verblijfsvergunning terecht zijn kwijtgeraakt. Het gaat in deze zaak om een jurist die tot 2020 asielzoekers nepverhalen voor hun aanvraag verkocht. Voor veel geld garandeerde hij verblijfsvergunningen. Toen duidelijk werd dat de asielmotieven niet klopten, werden de verblijfsvergunningen ingetrokken. De jurist werd tot 4 jaar gevangenis veroordeeld. De Raad vindt wel dat de aanvragen opnieuw beoordeeld moeten worden. De Europese Commissie heeft gereageerd op de ferme uitspraken van de Amerikaanse president Trump tijdens de NAVO-top over Spanje. Daar dreigde hij de handel met Spanje stop te zetten. De Commissie zal de belangen van de lidstaten waar Spanje ook onder valt volledig beschermen. Vorig jaar zomer werd door de EU met de VS een akkoord gesloten. De Commissie verwacht dat de VS zich aan de afspraken houdt. Trump noemde Spanje een vreselijke partner, onder andere omdat het land de defensieuitgaven niet naar 5% wil verhogen. In het Europees Parlement is een meerderheid voor het voortzetten van de besprekingen met Oekraïne tot toetreding tot de EU. 460 Europarlementariërs stemden voor, 136 tegen. De stemming verliep niet bepaald zachtzinnig. Over en weer werden harde verwijten gemaakt. Het voortzetten van de gesprekken met Moldavië kon op nog meer steun rekenen. 505 parlementariërs waren voor en 115 tegen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Miami, go!

Als tweede plaats vandaag een Duitsstalige van Wind. Las die zonne in dein Herz. Straks echt alles goud van oud. Dus stay tuned, zoals onze Engelstalige collega's zeggen.

Een mooi moment om wat te roepen eventjes. We kwamen uit Nationaal Product, The Hunters and the Russian Spy and I. Lijkt me wel redelijk actueel. En straks nog Rocking Down the Highway van de Doobie Brothers.

0: Eind jaren 70 presenteerde ik in de nacht, vroege ochtend, op de toenmalige popzender Hilversum 3 een programma tussen 4 en 6 uur. Voor mij waren collega's van de VPRO actief achter de discjockeytafel. Ze hadden dan 2 uur lang muziek uit de Andes. In Zuid-Amerika is dat uitgezonden. Dat klinkt een beetje als pling plong, plop, pling plong, plong. Nou, niet echt muziek voor een popzender, leek mij. En de discjockeytafel stond vol uit puilende asbakken en lege glazen bier. Ik sprak de heren erop aan, maar ze reageerden geïrriteerd. Na de eerste plaat in mijn show riep ik op zender dat we nu weer popmuziek gingen draaien. En dat ik ondertussen de rotzooi van de VPRO-collega's aan het opruimen was. Nou, dat werd mij niet in dank afgenomen, maar ik ben blij dat ik dat toen gewoon gezegd heb.
1: Het Zoute Uur. Het Zoute Uur. De jaren 60, 70 en 80.
2: Oh, the salty hour makes me think I'm back on the North Sea as a pirate. I'm Ron O'Quinn, and you're listening to Mark Van Amstel.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 25-jarige Eve Ey, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, wordt deze week in het Pieterbaancentrum opgenomen. De Raad van State heeft bepaald dat asielzoekers die een valse verklaring hebben afgelegd bij het aanvragen van asiel, hun verblijfsvergunning terecht zijn kwijtgeraakt. De Europese Commissie heeft gereageerd op de ferme uitspraken van de Amerikaanse president Trump tijdens de NAVO-top over Spanje. Daar dreigde hij de handel met Spanje stop te zetten. De Commissie zal de belangen van de lidstaten waar Spanje ook onder valt volledig beschermen. In het Europees Parlement is een meerderheid voor het voortzetten van de besprekingen met Oekraïne tot toetreding tot de EU. 460 Europarlementariërs stemden voor, 136 tegen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
5: Wordt alweer behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. 260 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, een kapotte auto bij Waardenburg. 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij knooppunt Gorkum, 5 kilometer file daar. En 5 kilometer file ook op de A50 vanuit Os naar Eindhoven. Tussen Veghel Noord en Sint-Oederode. Dik 20 minuten vertraging daar.

0: tweede gedeelte alweer van het Zoute Uur. Gebruik je tijd wel, het gaat zo snel. Zeker tijdens KBC's Zoute Uur elke dag te horen. Met het moment om de oren te spitsen, want het is tijd voor...
1: KBC's Retro Top 3.

plaatje was dat uit het laatste jaar van Radio Veronica en Radio Noordzee Internationaal. Uit 1974 namelijk hoorden we de Osmonds en Love Me For A Reason. Via de middengolf en de stream is dit het buitengaatse radioprogramma Het Zoute Uur. Te overzenden gesproken, een reactie naar studio@kbcradio.nl. Studio.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Ketel presenteert 22 Kings of Swing. Een unieke verzameling van de grootste big bands. Swing mee op de historische klanken van Glenn Miller. Count Basie, The Modernaires en Woody Herman. Kent u nog Take the A-Train? Les Brown, Gene Krupa en Charlie Burnett. Lionel Hampton, Duke Ellington en natuurlijk Owen the Saints. Benny Goodman, Harry James en American Patrol. Kings of Swing met Louis Armstrong, Ray Noble en Artie Shaw. Een grandioos document en toch maar 20,90. Ook op cassette en 8-track. 22 Kings of Swing van K-Tel.
2: De hele Costa Brava praat over de Kings Bar. De Kings Bar in Playa de Haro, waar moderne mensen elkaar ontmoeten. In de Kings Bar draaien wij uw muziek. De muziek van Radio Mi Amigo. Kings.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Volgens oud-economische zakenstaatssecretaris Mona Keijzer was er soms geen touw vast te knopen aan de maatregelen tegen het coronavirus. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Als voorbeeld noemde zij de groepsgrootte die steeds wisselde. In september 2021 werd Keijzer uit het kabinet gezet nadat zij in een interview had gezegd dat zij van het coronabeleid afstand had genomen. Keijzer zei zelf weinig inspraak in de maatregelen te hebben gehad, maar dat ze aanvankelijk de maatregelen wel kon rechtvaardigen. In de Duitse deelstaat Beieren zijn bij een aanval op een gymnasium meerdere gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het hier om een steekpartij of een schietincident gaat. Het Duitse Bild meldt dat er 4 mensen zwaar gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. De politie heeft een 16-jarige verdachte kunnen oppakken. Wat het motief geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. In een slotverklaring van de NAVO-top in het Turkse Ankara hebben de leiders van de NAVO-landen beloofd dat de hogere defensiebudgetten waargemaakt zullen worden en dat de Europese landen de NAVO-taken van de VS overnemen. Verder wil men dat Iran de straat van Hormuz vrijgeeft en het land mag er geen kernwapens op nahouden. Oekraïne krijgt zeker 140 miljard euro aan steun. En tijdens de NAVO-top heeft de Amerikaanse president Trump Iran gewaarschuwd dat de Verenigde Staten mogelijk vanavond nieuwe aanvallen zullen uitvoeren. De president zei letterlijk tegen aanwezige journalisten: "Ik geef een kleine waarschuwing, we gaan hen vanavond hard raken." En Iran haalde na de Amerikaanse aanvallen van gisteren op sociale media uit naar Trump. De aanleiding was het rode kaart-incident op het WK. De Iraanse president Peshmerga schrijft: de VS volgt haar bekende buitenlandse beleid. Regels omzeilen, rivalen intimideren, obstakels opwerpen en vals spelen. Het weer: in het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. An extremely hot sun. With the mighty KBC, where the music never stops.

0: jouw hit, jouw station. KBC. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens oud-economische zakenstaatssecretaris Mona Keijzer was er soms geen touw vast te knopen aan de maatregelen tegen het coronavirus. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. In de Duitse deelstaat Beieren zijn bij een aanval op een gymnasium meerdere gewonden gevallen. De politie heeft een 16-jarige verdachte kunnen oppakken. Wat het motief geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. In een slotverklaring van de NAVO-top in het Turkse Ankara hebben de leiders van de NAVO-landen beloofd dat de hogere defensiebudgetten waargemaakt zullen worden en dat de Europese landen de NAVO-taken van de VS overnemen. En tijdens de NAVO-top heeft de Amerikaanse president Trump Iran gewaarschuwd dat de Verenigde Staten mogelijk vanavond nieuwe aanvallen zullen uitvoeren. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al erg druk rond Rotterdam, bij Utrecht en bij Gorkum door werkzaamheden. In totaal 568 kilometer file op de Nederlandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht door een kapotte auto bij Waardenburg. 20 minuten vertraging. 40 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam door 20 kilometer file tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. De werkzaamheden op de A20 veroorzaken file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij het Terbrechtseplein 12 kilometer vanaf knooppunt de Ridderkerk duurde 35 minuten langer over. Half uur vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum. En ook een half uur vertraging als je kiest voor de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Want bij Tilburg Reeshof staat de kop van 9 kilometer file. 25 minuten vertraging op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam. 2 kilometer file voor de aansluiting met de A16.
5: Ja, Brieke, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
6: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
5: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
6: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
5: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
7: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
6: Brik.
5: Ja, Brikke, kom maar.
6: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
5: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
6: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
8: Koop je CB bij KBC.
9: Roger.
8: Ga naar kbcimport.com.
9: We are officially
10: the

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De 25-jarige Eyve E., die verdacht wordt op nieuwjaarsdag 2 tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, zou volgens justitie een bovenmatige interesse in wapens hebben. In de telefoon van de verdachte werden 5354 afbeeldingen van vuurwapens, messen en munitie aangetroffen. De twee slachtoffers waren 16 en 18 jaar en verbleven in een asielzoekerscentrum. Hij wordt deze week in het Pieter Baan Centrum opgenomen, waar hij psychisch onderzocht en geobserveerd zal worden. In de 4 grote steden van Nederland worden voorbereidingen getroffen voor de WK-wedstrijd van morgen tussen Frankrijk en Marokko. In Rotterdam worden speciale verkeersmaatregelen genomen en moeten de zogenoemde calamiteitenroutes vrijgehouden worden. De gemeente zegt dat er ruimte voor feest is, maar dat het niet te laat moet worden. In Amsterdam zullen politie, straatcoaches en buurtvaders op de been zijn om op een feestelijk verloop toe te zien. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zegt dat het bondgenootschap de energieinfrastructuur gaat versterken. Er wordt 27 miljard euro vrijgemaakt om bestaande faciliteiten te vernieuwen, maar er worden ook nieuwe pijpleidingen naar het oosten aangelegd. Rutte spreekt van een historische stap. Het oude netwerk stamt nog uit de tijd van de Koude Oorlog. De details van de plannen moeten nog wel worden uitgewerkt. De drummer van de Beatles, Ringo Starr, heeft op zijn 86e verjaardag van de Universiteit van Liverpool een eredoctoraat in de muziek gekregen. Starr ontving de onderscheiding tijdens een besloten ceremonie in Los Angeles. Hij bedankte de Universiteit van Liverpool voor het eredoctoraat en voor het feit dat men naar Los Angeles was gekomen om het uit te reiken. Starr voelde zich zeer vereerd en zei: "Zoals iedereen weet ben ik in Liverpool geboren. Het is mijn geboortestad en ik zal er altijd van blijven houden." Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen een grijze start, later klaart het op. Bij een noordenwind wordt het 22 tot 29 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de Nederlandse wegen. Door werkzaamheden wordt veel vertraging veroorzaakt. Het is druk rond Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Gorkum. 580 kilometer file in totaal. En dan ook nog eens een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. De linkerrijstrook is daar dicht. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Nieuw-Vennep duurt het 3 kwartier langer over. De A7 is dicht vanuit Hoorn naar Den Hoever bij Wieringenwerf. Dat is na een ongeluk. De vertraging is daar ruim een kwartier. Er staat een auto in brand op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. Daar zijn 2 rijstroken dicht. 6 kilometer file vanaf afrit Wageningen. Ruim een half uur vertraging. Die vertraging heb je ook op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Want voor het Terbrechtseplein staat 12 kilometer file. En het wordt direct veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging.
6: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 25-jarige IVE, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, zou volgens justitie een bovenmatige interesse in wapens hebben. In de vier grote steden van Nederland worden voorbereidingen getroffen voor de WK-wedstrijd van morgen tussen Frankrijk en Marokko. In Rotterdam worden speciale verkeersmaatregelen genomen en moeten de zogenoemde calamiteitenroutes vrijgehouden worden. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zegt dat het bondgenootschap de energieinfrastructuur gaat versterken. De drummer van de Beatles, Ringo Starr, heeft op zijn 86e verjaardag van de Universiteit van Liverpool een eredoctoraat in de muziek gekregen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ze drukken dan normaal op de weg, vooral door werkzaamheden, veel vertraging voor het verkeer. Maar ook een aantal incidenten, bijvoorbeeld een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Dat gebeurde op knooppunt Prins Klausplein, daar is de linkerrijstrook dicht tot 6 uur vanavond. Staat ondertussen 10 kilometer file met een half uur vertraging. Een ongeluk houdt de rechterrijstrook van de A7 dicht vanuit Hoorn naar Den Hoever. Half uur vertraging bij Wieringerwerf. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem, bij afrit Oosterbeek, daar stond een auto in brand. 9 kilometer file en een uur vertraging doordat er twee rijstroken dicht zijn. 3 kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Door 9 kilometer file tussen Zevenhuizen en Nooddorp. Daar is de rechterrijstrook dicht vanwege een onwelwording. Werkzaamheden op de A20, daardoor viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein een half uur tijdsverlies. En 40 minuten vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. Vanaf Oud-Beijerland 12 kilometer file, dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
5: Oh, dat is mooi.
4: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, ervan dat het opzettelijk gevaarlijke stoffen uitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. Voor de kust bij Pakistan hebben reddingswerkers het wrak gevonden van het gisteravond vermiste vrachtvliegtuig. De Boeing 737, die met 5 mensen aan boord onderweg was van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan, verdween rond 9:15 van de radar. Het had kort daarvoor navigatieproblemen gemeld. Het lot van de bemanning is nog niet bekend. De steekpartij bij een schoolgebouw in het Zuid-Duitse Schongau is vermoedelijk het werk van één dader, dat meldt de politie. Het gaat om een 16-jarige persoon. Mogelijk gaat het om een oud-leerling van de school die psychische problemen heeft. Bij de aanval eerder vanmiddag raakten 2 meisjes gewond. Ze verkeren niet in levensgevaar. Het is niet bekend of de daders en de slachtoffers elkaar kennen. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyester broek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog steeds druk op de wegen in ons land, maar heel langzaam nemen de file lengtes wat af. Altijd nog 454 kilometer bij elkaar. Het is met name druk bij Rotterdam, bij Utrecht en bij Gorkum door de werkzaamheden. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag zijn alle rijstroken weer vrij bij Leidschendam na een ongeluk. Nog wel 14 kilometer file, vanaf Roelof Arendsveen bijna 40 minuten vertraging. Een uur vertraging door een autobrand op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Dat gebeurde bij afrit Oosterbeek. Er staat 13 kilometer file vanaf Veenendaal. 2 rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht-Den Haag. Een uur vertraging tussen Gouda en Nootdorp, want er staat 17 kilometer file na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht bij Nootdorp. De werkzaamheden op de A20 veroorzaken file op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein. Zo'n half uur vertraging. En op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom... gebeurde ook een ongeluk bij Alfred Numansdorp. De weg is daar weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten.
10: We are officially the hottest AM station. 8, 9, 8.
11: Windkracht 6.

0: meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Voor de kust bij Pakistan hebben reddingswerkers het wrak gevonden van het gisteravond vermiste vrachtvliegtuig. De steekpartij bij een schoolgebouw in het Zuid-Duitse Schongau is vermoedelijk het werk van 1 dader. Mogelijk gaat het om een oud-leerling van de school die psychische problemen heeft. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat minder druk op de Nederlandse wegen. Het was wel een behoorlijke avondspits. Het is altijd nog drukker dan normaal. 250 kilometer file bij elkaar. Je hebt nog een half uur vertraging als je over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt. 15 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Waardenburg. Bergingswerkzaamheden houden de rechterrijstrook van de A12 dicht vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. 12 kilometer file en een half uur vertraging daar. Er stond daar een busje in brand. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nootdorp nog een half uur tijdsverlies. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En door de werkzaamheden op de A20 een fikse file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Terbrechtseplein 12 kilometer vanaf knooppunt de Ridderkerk, 50 minuten vertraging.

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in twee gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf, nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, ervan dat het opzettelijk gevaarlijke stoffen uitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyester broek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen nu sterk af. Er staat nog 80 kilometer file in het land. Echt veel vertraging heb je nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dik 20 minuten voor knooppunt Terbrechtseplein. File wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. Daar nog 10 minuten op onthoud. En op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Wassenaar. 2 kilometer file vanaf Wassenaar Kerkenhout. Een kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht.
6: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Jouw station.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf, nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is voorbij. De restanten staan er nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Komt er een kapotte auto. 10 minuten oponthoud nog op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Door grenscontroles langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Ouddijk. En 10 minuten vertraging nog door de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar 18 miljoen euro voor beschikbaar en volgend jaar nog eens 17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakte eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van 2 miljard euro aan het bedrijf. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in 2 gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws. Never stops.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van €140 miljard. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar €18 miljoen voor beschikbaar en volgend jaar nog eens €17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakte eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van €2 miljard aan het bedrijf. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
5: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vakbonden FNV en Nu91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van 140 miljard euro. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
3: We are officially the hottest AM station.

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18-19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Eerder op de dag sprak hij na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. Het Amerikaanse congres moet het besluit van Trump nog beoordelen. Bij een ongeluk op de N31 bij Leeuwarden zijn woensdagavond 2 personen gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak kantelde hun bestelwagen tijdens het rijden en kwam op de vangrail in de middenbeam terecht. De weg raakte bezaaid met spullen uit de auto en een passerend busje liep schade op. De gewonden uit de bestelwagen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die halfnaakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws. Extremely hot summer with some

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Volgens hem staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. Bij een ongeluk op de N31 bij Leeuwarden zijn woensdagavond 2 personen gewond geraakt. Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Een foto van een Palestijnse gevangene die half naakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan 30 miljard dollar investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde 53.000 euro contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.

You might me feel alive.

0: Meer dan 50 jaar popmuziek.
1: KBC!
2: KBC! Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte

Ze leverde 53.000 euro contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws. The mighty KBC, where the music.